0: think I'm your head, man.
1: Doe jij in het algemeen waar je zin in hebt?
0: Ja, ik heb wel wat zin in. Ik kan allemaal de mos steken. Ik heb wel wat scheid aan.

0: Ik eet wanneer ik honger heb, ben ik ook niet. Ik slaap wanneer ik slaap heb. Ik heb wel wat scheid aan.
1: Doe jij in het algemeen waar je zin in hebt?
0: Ja, nu gewoon wat ik zin in heb. Dus ik kan helemaal de mos steken. Ik heb wel wat scheid aan.

Ich hab hier Redner. Ik vind het heel gezellig. Je zal het leven, hè? Midden in de nacht ook en alles. Altijd iets doen. Ik wil wel scheid aan.

0: Ja, maar heb jij je oordopjes in? Dit is homo muziek!
1: Hoezo?
0: Dit is homo muziek!
1: Hoezo?